lekker, om een lekker draaifeest hier. Ik allemaal van no prijs, allemaal lekker amperier. Dus zou mijn tiende samen lek, mijn vrouw ze extra trek. Ach, nee, wat moet die mensen denk? Ik zeef haar dus waar, die lief je gezette arm.